Dit is New York, waar alle dromen uit zullen komen. De plek op aarde waar alles kan, wat heb je een plan?

mørke plæk. De gik helt ny om dæk. En løse stad. Is there a limit the sky? Leven nooit zij, omdat het heel de wereld omvat.

0: daar wat gejongetje hier op gezend.
1: Dit is New York, waar al mijn dromen uit zullen komen. Dit is een wereld waar alles kan, want ik heb een plan.